clair. Ik schreef een angst te be clair. Is wat mijn maakt hem al stair. Alles wie ons kan niet vragen. Wie kan niet uitgedoord ver. Ik schreef een angst te be clair. Is wat mijn toest hem al stair. Alles wie ons kan niet vragen. Fräulein, hoe is je be clair. Ik schreef een angst. A dance.